0: met ton ton ton. Hey, sorry on my mind.
1: Me kwane nina. Tiene bati timini Kristo tom. Amen.